van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

donker word, die lucht zo blauw. Ek sit hier in my flat alleen. Die lucht is vars, die reën is stil. Die aandse wil het skaars begin. Ek's vreemdeling, een vreemde stad. Niks branders, hoor kan dier die pad. My deur staan heeldag wat ek op, maar nog net stilte het hier ingegaan.

toe gaat, het je laat achterblij om te wachten voor mij. Als alles om jou wegraakt en die wereld jou maar mantra, als die muren om jou begin kraak, die gemmer brandewijn men raak, tussen steegjes en gebouwen, en Bernetstraat se ochendkoue, word die wetloop tot stof gedwing, dan kom die stilte wat jou huis toe wil bring. Jou trane oor die telefoon, ek weer is my verdiende loon, my grootste fout, ek word ook oud, het jou laat achterblij om te wacht van mij.

0: verstaan. My grootste fout, ek word op oud, en jou laat achterblij, om te wacht van my. Het jou laat achterblij, om te wacht van my.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of kranedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

dit teespoed kom, toe red ek wat ek kom. Een draaikie lil, een brokkie, een golf. Maar daar was kettings en ek moes myself gedra. Daar was kettings.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: moet dit verder in die hand van die Here. En sy weet, sy is 'n geloofsvrou. En alle sien op haar levenspad vorentoe. En almal wat vandag verjaar en huwelik herdenkings het, mag die sien van die Here ook op hulle lewe rus. En die wat deur die duisend doodskade weer gaan, ons dink aan elkeen en ons bid dat die Here hulle harte sal versterk. En hierdie boodskap kom vanmôre van die Kimbroedies hier uit Rewels uit. Dankie vir jou, 'n pragtige dag daar, né?
1: Baie baie dankie, amper sê Laurentia. Veronica, ek dink ek nou aan Laurentia. Jy moet 'n pragtige dag hê en geniet die klein kinders hoor.
0: Ek sal.
1: Hy kleintjie het gehoor, oupa David is op die lyn, is die wat is, of sy so besig is.
0: Ja, nee, sy wil die foon vat, sy wil self met haar oupa praat.
1: Ja, pragtige dag, right. Veronica, en groete vir Frankel H.
0: Maak
1: so net. Tot ziens. Ja, ek wil vanoggend wil ek vir oom David se klein kind Luna. Luna is vir my 'n verskriklike mooi naam want dit beteken maan. En in die Luna mitologie was Luna die godin wat die maan verpersoonlik het en daarom word die naam dikwels geassosieer met eienskappe soos rustigheid en kalmte, intuïsie en wysheid, skoonheid en misterie en lig in die donker. So ja, ek wil net dit vir haar gesê het, want dis vir my so mooi. En ek het onmiddellik toe ek die naam lees toe, weet ek moet iets oor hierdie naam sê, want ek is mal oor die betekenis van name. So Luna, jy het 'n waardige naam, dra hom waardig en geniet jou verjaarsdag. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre, Johannes.
1: Môre, môre. Ek weet dis Annelies wat jy praat nie.
2: Jy hoor mos nie my stem nie op. Ek sit kom om deur te kom aan Henties Baai.
1: O, Henties Baai se die netwerk is glad nie lekker dan nie.
2: Maar weet jy, julle sien hier in die spas ook lekker hoor. Ai God, die radio het nog gegaan die laaste tyd, laat ek hom net wil aansit.
1: Ja, dit is gewoonlik as dit so mistig is, dan kry die Rossingberg maar swaar.
2: Ag, ons sien dan vanaf nou mistig is, bly maar sukkel.
1: Nee, ons sal 'n plan moet maak daar.
2: Dis mos klaar. Nou dat ek jou stem gehoor, net dit per toevallig, so eindels dit mos nou wel die radio maar aankoop het, en maar weer vir sit op die yskas. Kyk, daar gebeur daar iets. Toe kom jou stem deur. Julle moet 'n lekker dag hê en hou julle maar warm. En almal wat my hoor en ookie hoor nie, ons dink almal en julle al is ons stil. Heerlike en geseënde dag. Alicia, sterkte vir hierdie maand einde vir jou. Mama dink aan jou en alles wat mooi is. Hou jou kop hoog. Jy is ons sterk meisiekind. Ons het net sterk kinders groot gemaak. Nie klein seerige kinders nie. Julle moet lekker dag hê. Lief julle almal. Marius, daar waar jy in Utsjo is. As jy my hoor, mama verlang na jou. En alles wat mooi is, geniet die naweek vir die kinders. Kaitlyn sien uit om jou te sien ook. Sy en Alicia. En geniet julle. Kyk mooi na julle self. Karretjie, as jy my hoor, ek dink aan julle. Verlang julle dat die Marie Walkers. Verlang julle. Ek sien hier my gees ook daai mooi tuin van jou. Ai, benai tog hy tuine van hy tannie, die mooiste mooi tuine. Sy kan van niks mooi maak. En alles wat lief is julle, maar het hulle doen rondo. As jy my hoor, lief julle, ek is bly julle is veilig tuis. Ria, sy het die hospitaal, die Here is goed vir haar. En vir ons almal daar uitgelig het, uit ICU uit en teruggebring het huis toe. En ons bid verder. Almal van julle, en hy gaat die klokkie. Kreeg ons so lang. Lief julle allemaal en mooi dag verder. Tot die volgende week in Colombia te kom. Mooi dag verder in die
1: hoor. Sê geniet die weer hoor.
2: Goed, ah, nee.
1: Tot ziens. Ek is mal oor die koue weer, maar jist, hier raak hom soms so koud, dat die mens ook moet wonder, is dit nou regtig nodig, maar ja, dis lekker. Dis wanneer die mens sê, dis lekker koud. Goeie wense, goeie môre.
3: Goeie môre, dis daarom nog goed.
1: Altyd goed, dankie, hoe gaan dit vir môre?
3: Nee, dat gaan goed. Ek wil toch net vir môre daar aan my broer, die kant van Goebabels. Mijn vriend Otto, ons noem hem Paul. Ik wil vanmorgen van zei, vandaag verjaar. Geluk met jou verjaarsdag. En mijn wens is dat de Heer net alles voor jou. En jou gunst zal het zeer en dank je voor het jaar dat je bij je gekregen en wees die broer wat je altijd al jaren voor mij is. En mag de Heer jouw pad gelijk maken. Ik hoop daar vandaag een koek, maar het is eigenlijk een zoet mens, maar mij weer een verrassing. Mag jouw dag gezien wees en alles van die beste, Jan. Ja? Vandaag wordt het een koude dag, maar we gaan aan.
1: Loretta, hoe lijkt je weer aan bij jullie?
3: Nee, ik lijk zo, ik kan nog niet zeggen, die oude mensen hadden altijd gezegd, zo s'nachts vlies in die weer, in die lucht is dan, is het iets goed niet.
1: Mm.
3: Maar het smaakt nog vanmorgen voor mij, dat is zoiets wat ik net zo veranderd is.
1: Ik wil nog niet...
3: En het is een beetje kouderig. En ja, en dan wil ik met haar met zien, dan haar voorzien tijdens de middag. En haar mannen, maar alleen mannen. Ik heb die naweek daar bij jullie tegen gebracht, een beetje gaan verkeer. En... Net zeg, van die dag toch dat je gezien is en het mij stemloop uitgeschreeuwd. Mijn kleinkind het rokkel op het spelen, het is zo geraas. Ja, nee, maar dat was goed geweest. Een mens moet toch ook in alles deel wees.
1: Ja, nee.
3: Ja, nee.
1: Definitief, Loretta, jij moet... Is daar nog iets wat jij wil zeggen?
3: Nee, nee, nee, is recht, Ingrid, dat het toch goed gaan daar.
1: Dank je, man. Jij moet een prachtige dag, hè?
3: Nee, is toch recht, zo, Ingrid.
1: Goed gaan.
3: Alright.
1: Tot ziens. Seënwense aan my liefste oumi Johanna Majid. Oumi, ek is baie lief vir oumi. Mag die Here oumi seën en bewaar oumi met die dag geniet. Oumi se oudste kleinkind, Waylon. En dan wil ek tog vir Sophie plat ook sê, Sophie, jou die vermisting hier by die ateljee raak groot, jy moet kom inloer. En Irina, dankie dat jy my vanoggend herinner wat die van is. Kan jy nou glo dat ek nou vanoggend hierdie van vergeet? Maar ja, Tannie Rosa het van haar laat hoor. Goeie wense, goeie môre.
4: Môre, Eentjie.
1: Môre, Tannie Baba, hoe gaan dit vir môre? Kom, Tannie, dis so skelm hierin.
4: Ek wil die lach lekker vir die klokkie. Ek lach, jy sal hier erg vir my leine, man. Ek trek my boeglas. Ja, ek wil die klokkie, jy maak ons een dag in die oogend redden. Laat ons kan hoor hoe lach je groot mensen. Kijk, ons wil toch een heel ons wel lachen. De eentje, ik kan vannacht praten, want ik is al reeds op je hand gesterd. Ik heb nog aan, ze is een popiekeintje. Maar nu heb ik die popiekeintje daar nog een plek gekregen waar ik wil op landen. Eentje, ik wil het vanmorgen voor mij alle groot mensen. Vannacht, zeg morgen. Voor hulle sê, prachtige dag. En alles wat mooi is voor de... Ja, aan die Maria, aan die Spanje, mijn moeder, aan die Spanje, ze heeft een mooie dag, aan die Eva, aan die Hilda, allemaal, wat ook mijn naam noemt. Ja, dat is voor mij, redelijk onze groot mensen, alles hulle, en hulle is jaren, maar hulle blij onze pilaren, wat ons kan dienen aan jullien. Ja, in de kennis wil ik ook vanmorgen zeggen, maar waardeer elke een. Kijk, maar ze lief voor elke ene. En hulle is kostbaar voor me allemaal. Klein en groot. En alle oekrentjes, ook krimmertjes van oomie. Oomie is baie lief voor hulle. Die ene, tweekjes met haar en zwak op is. Wat zo oomie is zijn naam noem. Hulle sê hulle wel, kom aan. Oomie, kom keer zeker voor een naweek. Waar kan de naweek kom keer? Ik zwak op. Ja, ik heb verlangen. Kom aan nou voor onze oomie. Ja, dan wil ik vanmorgen ook aan Lena en Paul zijn morgen. Een prachtige dag. En aan die Christine van Gebouw is het weer lekker stil. Aan die Chris, ik hoop dat gaat goed met jou. Mijn zuster met zijn blauwe gekies. Ai, je hebt een poppelij. Ik verlang voor jou, maar jij weet, ik kom haar toe vannacht daar. Alle die stof van. En ik is lief voor jou, mijn zuster. Jij Leni en Cookie, de andere kant. Leid jullie mooi.
1: Ja, Tani moet toch niet laten keer die klok moet leiden, alsjeblieft. Tani, groet liever.
4: Ik rit mij toch een keer eentje. Laat het goed gaan en laat het toch eentje weer eentje.
1: Daar zit Tani. Prachtige dag voor Tani. Tot ziens. Ja, laat ek maar liever vir Tannie Babel waarskie om te groet. Laat ek maar nie die klokkie vir haar hoef te lei nie. Maar nou ja, dis 10 minuutjou voor 10. Ons lyn is amptelik toe. So as jy nou nog iets het wat jy wil sê, moet jy dit maar

102 reg oor op hoe of verwerk, Oucho en Korrigas ingesluit. 332.500 is in inkomste ingevorder. 'N Totaal van 411 onwettige

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

1975 met O Caroline bring dit uit na presies 3 uur is tyd vir jou jeugjournaal top 3. Om 3 in die derde plek vandag is dit Katy Perry met Watch It Burn.

Watch It Burn, dis Katy Perry, nummer 3 vandag in ons hiergenaal top 3 om 3. In die tweede plek is Marshmallow, saam met Kelsea Ballerini, met Another Drink.